0: Ei, je rijdt stief na, hè? Ja, in Engels, hoor.
1: Improvise, Danny. Nou, ik ga het doen. Ik ga het doen. Ik ga het doen. Ik ga het doen. Ik ga het doen. Ik ga het doen. Ik ga het doen. Ik ga het doen. Ik ga het doen. Ik ga het doen. Ik ga het doen. Ik ga het doen. Ik ga het doen. Ik ga het doen. Ik ga het doen. Ik ga het doen. Ik ga het doen. Ik ga het doen. Ik ga het doen. Ik ga het doen. Ik ga het doen. Ik ga het doen. Ik ga het doen. Ik ga het doen. Ik ga het doen. Ik ga het doen. Ik ga het doen. Ik ga het doen. Ik ga het doen. Ik ga het doen. Ik ga het doen. Ik ga het doen. Ik ga het doen. Ik ga het doen. Ik ga het doen. Ik ga het doen. Ik ga het doen. Ik ga het doen. Ik ga het doen. Ik ga het doen. Ik ga het